Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: kan de beste pessimist niet tegenop.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
7: Kopje koffie?
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

We gingen deze ochtend alweer eens heel diep terug naar het hitverleden, naar de jaren 50. En dat was muziek van Henk Thompson met de Shotgun Boogie. En dat allemaal gedraaid op deze vrijdagochtend. We zijn 11 september en het weekend staat ook alweer voor de deur. En dit is een nieuwe ochtendshow bij Radio Pros FM. En dat tot 9 uur. En we hebben alweer een heleboel leuke muziek klaarstaan voor de komende 3 uur.

0: We gingen terug heel ver naar het hit verleden, naar de jaren 60. En dat was muziek van de Searles en Will You Love Me Tomorrow. Tuurlijk, wij houden van onze luisteraars van Radio Pros. Elke dag weer zijn we er voor jullie. En vandaag is ook zo'n dag, 11 september, om even stil te staan bij de dag wat er gebeurde op 11 september 2001. Het is nu al 25 jaar geleden. Door de grootste terreuraanslag ooit veranderde onze wereld ingrijpend. Amerika startte de war on terror en er kwamen wereldwijd strengere veiligheidsmaatregelen. Maar zijn we nu nog echt veilig? Een kwart eeuw van de aanslagen van 11 september 2001 is de invloed daarvan nog steeds groot daar. En niet alleen in de samenleving, maar ook op ons eigen wereldbeeld. En driekwart, dus 77%, ziet 9-11 als een kantelpunt in de geschiedenis.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Wij weten maar al te goed dat we onze luisteraars van Radio Pros FM kunnen verwennen met Franstalige muziek. En dit was er toch wel eentje, en eentje van topniveau van Gilbert Bicot. En je hoorde hem nog een keer met deze Desiree. En nu is het tijd voor Eddie Fisher.

Ik heb nog even deze ochtend mijn platendraaier aangesloten. Ja, het plaatje kraakte nog een beetje. Het was muziek uit de jaren 60 van deze Eddie Vedder en Games That Lovers Play was dat. En in de vroege jaren 50 was Eddie Vedder als een absoluut tieneridool dat de brug sloeg tussen Frank Sinatra en Elvis Presley. En hij presenteerde ook zijn eigen populaire televisieshows, waaronder Cook Time en de Eddie Vedder Show. En enkele van zijn bekendste hits destijds waren en toch wel een van die nummers zoals Oma, Papa, Thinking of You, Anytime and I Need You.

Het is altijd leuk om zo even in de jaren 60 en 50 zo'n beetje te blijven hangen. En dit was ook zo weer eentje van Perry Como en de Magic Moments. Voor vele mensen is het deze ochtend ook een magic moment, want het is de laatste werkdag van deze week. En misschien heb je wat leuke plannen gemaakt voor het komende weekend. En ik heb nog een leuk nummertje voor jou klaarstaan. En dat is er eentje van Bobbejaan Schoeben.

toch nog eens een leuke nummer bovengehaald van onder het stof. Deze van Bobbejaan Scoopen met Heel Antwerpen, maar niet met mij was dat. We kennen hem ook nog wel van een heleboel andere leuke nummers, waaronder Ik heb eerbied voor jouw grijze haren en Ik zie zo heren en mijn duivenkot. En de volgende die we gaan draaien, dat is ook een hele bekende, Tony Bell. Ja, dat was een legendarische Vlaamse zanger, acteur en komiek. En in Vlaanderen staat hij onbetwist bekend als de koning van de moppentappers. En ik herinner mij nog wel Tony Bell van destijds in mijn jonge jaren. Want toen had ik ook zo wel van een paar van die cassettebandjes met al zijn moppen erop.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Ros. Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio

Onze luisteraars van Radio Pros FM worden deze ochtend heel goed verwend met mooie muziek en ook Franstalige muziek. En het was Michel Sardou met La Maladie d'Amour was dat. En deze ken je ongetwijfeld ook nog wel uit 1970. Gilbert Montagnier en The Fool.

Misschien heb je vandaag een vrije dag gepland en moet je niet gaan werken. En lig je misschien nog een beetje in je bedje te luisteren naar Radio Pros FM. En luisteren naar deze Gilbert Montagnier was dat met De Fool. En nu gaan we even naar Nederland met Connie van den Bos en Shaki van den Hoek.

De RadioPros Supertip van deze week. Je hoort hem al elke werkdag van de week. En dit was Marco Kimsen met Liefde heeft me zoveel liefde. En Stef Eckel, ja, die staat ook al klaar met zijn geoude hoer. Ja, dat is gewoon een nummer dat hij zelf heeft uitgebracht natuurlijk.

0: Radio Plus.
1: Goedemorgen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Ik heb zo'n beetje een gevoel dat deze André Hazes uit Nederland zo'n beetje een vaste klant begint te worden in deze ochtendshow. Maar ja, hij heeft ook zoveel nummers uitgebracht destijds. André Hazes was dat met een vriend. Vrienden, we gaan op naar 7 uur bij Radio Pros FM. Straks na 7 uur zijn we terug in deel 2 van de ochtendshow. En het nationale nieuws, dat komt er ook nog aan. En ik heb nog een mooie klassieker voor jou klaarstaan. En dat is er eentje van Willy Sommers met een souvenir.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond, dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden, hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders, de bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan, Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet scoren. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: that right?
1: Het was destijds zo'n one-hit wonder, nimmer uitgebracht van deze What Fun. En je hoorde The Right Side One was dat. En dit vrolijke reggae-nummer was een protestlied dat reageerde op de Falklandoorlog. En het bereikte destijds de derde positie in de Nederlandse top 40. Ben jij er klaar voor deel 2 in deze ochtendshow bij Radio Pros FM? We hebben weer heel wat fijne muziek weer klaarstaan. En we beginnen alvast met Jan Smit.

0: Misschien ben jij momenteel aan het genieten van een warme tas koffie bij de hand en genieten van deze muziek van Jan Smit. En je hoorde Als de morgen is gekomen. De morgen is al heel vroeg gekomen, want wij waren al gestart om 6:00 met deze Radio Pros ochtendshow.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen. Radio Pros, de beste.

Het zijn zo van die nummers van eind de jaren 90 en begin de jaren 2000 van deze. Ki Maru was dat en Femme Like You was dat. Maar we hebben hier een andere femme, eentje dat jarig is vandaag. Niet zomaar de minste, maar koningin Paula, de prinses van België, die is jarig vandaag op 11 september. En koningin Paula, die wordt vandaag ook al 89 jaar.

0: Plus.
1: Goedemorgen.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Een pracht van een ballade gebracht door deze Faith No More was dat. En dat is een rockgroep uit San Francisco, Californië. En de groep werd in 1982 opgericht. Faith No More is bij het grote publiek waarschijnlijk het beste bekendst door de hits Epic, Midlife Crisis en Easy. En dat is een cover van de Commodores destijds. Satellite.

Satelliet Suzy is een nummer destijds uitgebracht door deze Stijn Murris. En hij is tegenwoordig ook een radio DJ bij Willy. Dus eigenlijk een beetje een collega. Dit was dus Satelliet Suzy van Noord-Kaap. Radio.

Het was destijds toch wel een best een dansbare nummer uit 1989 van deze Rob De Nijs. En je hoorde nog een keer zijn rendezvous was dat. We gaan nog dieper terug in het hitverleden met Ricky Gordon en Such a Night.

op zo'n vrijdagochtend zo'n beetje een up-tempo nummer. En dan kom je ook een beetje sneller klaar met al je dingen dat je gaat doen. Vandaag Ricky Gordon was dat en Such a Night was dat. Maar we blijven zowat in dat hitverleden hangen met deze van Aretha Franklin. I Saw a Little Prayer.

0: Enkel en alleen maar bij Radio Pros FM hoor je de beste Golden Oldies en zoveel meer. En dit was muziek van Aretha Franklin. I Say A Little Prayer is een van de meest iconische nummers van haar. Uitgebracht in 1968 op haar album Aretha Now. En nu is het de beurt aan Dean Martin.
1: I woke up this morning, clothes out of my shoes. Cold north wind was a howling, bringing in the blues. I said, blues, good morning, I don't want to fight. Excuse me while I have a smoke.

0: Radio Plus.
1: Goedemorgen.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
6: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
7: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
6: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
8: It's time to travel.
7: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
9: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
10: ProsFM Radio Pros.
11: Ron van der Steen.
12: Goedemorgen. Welkom bij

Bij Radio Pros FM word je alweer verwend met een prachtige Franstalige hit van deze Alain Barrière, was dat met Ma Vie. Ik heb wat uittips voor deze namiddag als je echt niet weet wat te doen vandaag. Er is een crea- en gezelschapsspelen dat doorgaat op 11 september in WZC de Pasterie. En dat is gelegen in de Pasterijweg 2-9450 in Denderhoutem-Haaldert en dat vanaf 2 uur tot 4 uur in de namiddag. Een gezellige Rubicup namiddag. Indien er voldoende interesse is, mogelijkheid tot uitbreiding van de activiteiten. Er is ook kaartspelen, dat behoort tot de mogelijkheden. En het is bestemd voor leden en niet-leden zijn ook steeds welkom. En meer tips vind je via de uitpas van de Haaldertse website.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijkstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Dit nummer Deep River Mountain High kregen de Supremes extra versterking door de Four Tops. En het was een prachtig nummer gebracht uit de jaren 60. Vrienden, bijzonder goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Vrijdag 11 september. En we hebben nog een uurtje te gaan en we zijn beland in deel 3 van deze ochtendshow. En we hebben nog heel wat fijne muziek klaarstaan. En ook nog een paar jarigen van de dag.

0: Cry Like a Baby van de Boxtops waren dat. We gaan dat vandaag niet doen. Huilen als een baby. Kom aan zeg. Het is vrijdag, het is weekend. Het weekend staat voor de deur. En ja, de Boxtops, dat was een Amerikaanse rockband uit Memphis. En de band bestond van 1963 tot 1970. En keerde in 1989 en in de periode van 1996 en 2010 nog even terug in een wisselende bezetting. En de centrale figuur was vooral deze zanger Alex Chilton, die later ook bij Big Star ging spelen.
1: Pulse FM.

Telkens als ik Yeti Paletti draai, dan knalt dat wel enorm goed in mijn oren. Het is ook een geweldig feestnummer. Hopeloos, het is een cover die ze uitbrachten, maar origineel van de keizer van het Vlaamse lied Wil Tura.

Als je het mij vraagt, het is wel een stevig nummer uitgebracht van deze Gerard Joling uit Nederland. En dit keer was jij niet alleen. Samen met Billy Dans en Afro Bros was dat. En je hoorde dit nummer.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

altijd leuk om even op de romantische tour te gaan. En dit keer was het de beurt aan Shania Twain met de nummer uit in 1997 was dat. En From This Moment On. Even kijken naar de jarigen van vandaag. En dat zijn een paar politiekers. Jarig vandaag is Philippe de Winter, de Belgische politicus. En vandaag op 11 september wordt Philippe de Winter 64 jaar. En ook jarig die dag is Bert Anciot, de Vlaamse politicus. En hij wordt ook vandaag 67 jaar, deze Bert Anciot.

Deze ochtend was jij er ook al bij om 6:30 in het eerste deel van de ochtendshow hier bij Radio Bros FM. Marco Kimsen met liefde en heeft me zoveel liefde. En dat was de Radio Bros supertip van deze week. En nu Wigbert, want die heeft ook een nieuwe single uit met een nieuw begin. En dat is de titel van zijn nummer

En we hebben nog één jarige in dit programma deze ochtend, want we sluiten alles mooi netjes af wat we allemaal bijhouden. En Julie Covington, dat is een Engelse zangeres en actrice. Ze is het bekendste van de originele versie van Don't Cry For Me Argentina. En Covings doorbraak die kwam er in 1967 toen ze als studenten werd uitgenodigd om te zingen in een televisieprogramma van David Frost, waarna ze een platencontract kreeg. En vandaag op deze 11 september wordt Julie Covington nu 80 jaar.

0: Geen pingpongtafel in de studio, maar dat was wel Enrique Iglesias die hoorde met Do You Know, de pingpong song was dat.
1: Radio Cross.
2: Goedemorgen.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
7: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
8: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
7: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
8: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
7: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
9: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Boris Gardner was dat met een nummer uit de jaren 80 en die hoorde dit nog een keer. I wanna wake up with you. Ik ben al goed wakker, want het is bijna 9 uur en ik moet hier ook plaatsen ruimen voor de volgende collega die eraan komt. Zometeen na 9 uur Tom Kallebout met een Duits-talig uurtje tot 10 uur. En wat mij betreft een hele fijne vrijdag toegewenst en ik ben graag terug zondag namiddag tussen 4 en 6 uur. Kom ik nog even langs en ik laat je met muziek van Petula Clark en Kiss Me Goodbye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven, dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro, voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
4: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
3: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
5: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
3: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
6: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
3: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1

Het leven bestaat nu eenmaal uit goede dingen, zoals een ster die naar je uitkijkt. En goeiemorgen, het is weer vrijdagochtend. Tijd voor wat Duitse muziek op je los te laten. En ja, het leven is alleen maar goed. Ja, dat belooft veel, want het weekend staat voor de deur. En een weekend met een goed leven, wel kijk, ja, daar kijken we toch allemaal naar uit. En wat nog beter wordt, over een dikke week gaat dat grote feest in Duitsland dan weer van start. De Oktoberfeesten, die komen eraan. En om al een beetje in de stemming te komen, heb ik deze meegebracht. De Böhmische Traum. Trek je lederhozen maar aan, want hier...

even naar onze oldie-koffer. En daar kwam deze jongen uit. Chris Roberts, ik ben verliebt in die liebe. En van de oldies naar de nieuwe generatie. En een generatie die vele Duitsers zelfs nog graag op de planken zien staan. Ik heb het over Helene Fischer. Von Null auf Sehnsucht.

0: thuis.
1: Minder goed nieuws voor iedereen die keek naar de uitzending van Immer Wieder Sonntags, want de laatste aflevering is daarvan op antenne gegaan. De ARD moet besparen en een van die besparingsmaatregelen was helaas dat populaire programma, dat trouwens elke zondag live ging vanuit het grootste pretpark in Duitsland, Europa Park. Maar Stefan de Mros zal ander werk moeten zoeken, want geen programma meer voor hem volgend jaar. Goed, wij gaan terug naar ons programma hier op Radio Pros met Brunner en Brunner.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Daar stehst du nun, mit unschuldsvoller Miene. Und wenn ich dich so ansehe, fallen mir immer wieder dieselben Dinge ein. Ich hab keine Wahl, ich muss dir alles beichten.

Boesen, die is er ooit mee op de proppen gekomen. En daarna kwam het in de handen van Mark Birger, van DJ Uitzi. En ook onze Vlaamse Christophe had er een grote hit mee, die Zeven Zonden. Straks Udo Jurgens op de radio. Maar eerst even naar Marivelle, Jemand wie du.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Dat is toch altijd zo leuk, zo even wegdromen bij die nostalgische klanken. Onder andere van Udo Jurgens en Merci Chérie. En dan zit je natuurlijk met zo'n probleem. Als je heel wat Duitse platen hebt gemaakt en je moet er eentje kiezen, dan is het best moeilijk om te kiezen. En wel, Vicky Leandro zat met hetzelfde probleem en ze heeft dan maar een volledige medley gemaakt van een hoop Duitse platen. Hier is Vicky Leandro op Radio Pros.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Dans Paris Strand von der Liebe. Catharine Valente hier bij Radio Pros. En aangezien de zomer op zijn laatste benen aan het lopen is, mogen we nog één keer een zomerplaatje draaien. Wat dacht je nog van deze Gigi Anderson? Zomernacht in Rome. We gaan terug naar 1999.

DJ Anderson. En Zomernacht in Droom. En dat brengt ons alweer zachtjes naar het einde van ons programma. En dat wil zeggen afscheid nemen. Maar ik ga dat niet zomaar doen, want volgende week zijn we één dag voor de start van de Oktoberfeesten. Dan moeten we daar natuurlijk iets rond doen. En zometeen, dan is er ook nog reden om een feestje te bouwen. Want Jan Bakker, die zet de 15 best verkopende Vlaamse platen op een rij. Zeker en vast, blijf luisteren naar collega Bakker en ook de andere collega's. De hele dag door hier op Ros. Prettig weekend, tot volgende week. Week.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Pros FM,
2: regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

één plaatsje gedaald in deze Vlaamse Super 15. Van 14 naar 15 staat wel al 15 weken genoteerd in de hitparade. Laura Lynn met gesloten ogen. Mag ik u allen van harte welkom heten. Dit is de Vlaamse Super 15. Met op nummer 14 komen de van 10 vier plaatsen verlies voor Chris Clark. Diep van binnen.

0: 4 plaatsen in de dalende richting. Chris Clark met Diep van Binnen. Onze volgende opname die vliegt binnen als een nieuwkomer. En meteen op nummer 13. Tamara en Tom met Dorts in die Smitse.
1: Nieuw in de Vlaamse 15.

Waar is meteen ons nieuw komen terug in het op 13. Tamara en Tom met Dors en die Smitse. Gedaald van 9 naar 12. Jovali, genieten.

drie plaatsen gedaald van 9 naar 12. Jo Valli met Genieten. Execo blijven staan in de Vlaamse Super 15 op nummer 11. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Hertje.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

inderdaad in de taalonderrichting van 7 naar 10. Axel Leen met Dans mee met mij. 4 plaatsen gestegen van 13 naar 9. Amber en

0: Hoe schatje, hoe schatje, Amper en Dillian op nummer 9. Freek van Rooij komen dan weer tegen op nummer 8. Komende van 12, dus 4 plaatsen in de goede richting. Monica.
1: Ik

0: Freek van Rooij, 4 plaatsen gestegen van 12 naar nummer 8 met Monica. Op nummer 7 komen de van 6, 1 plaatsje in de dalende richting. Danny Drover, waar zijn al die mooie jaren?
1: De hitlijst van Vlaanderen. Dit is de Vlaamse Super 15.
2: Nummer 7.

hoogste gedaald. 13 weken genoteerd in de Super 15. Dan niet erover. Waar zijn al die mooie jaren? Op nummer 6 komen de van 8 twee plaatsen gestegen. Christophe, hij gelooft nog steeds in...

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: ProsFM, Radio Pros.
8: De Vlaamse hitparade.
9: Pros Radio. Jan Bakker.
10: Jan Bakker.
11: De Vlaamse Super 15.
12: Nummer 5.

Execo blijven staan op nummer 5, Dominique, met het Drakenei. Ja. Vorige week stonden ze nog nummer 1. Dat betekent dat ook dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Sabine en

gedaald van de nummer 1 positie naar nummer 4. Sabine Paul-Brina, het is weer zomer. Op nummer 3 één plaatsje gestegen, vorige week nog nummer 4. John Dennis met

Eén plaatsje gestegen, 11 weken genoteerd. John Dennis met Ritmo de Corazón. Op nummer 2 komende van 3, dus ook één plaatsje in de goede richting. Erik Vlaanders met Urenlang. De Vlaamse Super 15 hier bij Radio Proost tussen 10 en 11 uur. Iedere vrijdag trouwens.

0: Eén plaatsje gestegen, terechtgekomen op nummer 2, Erik Vlaanders met Urenlang. Het is tijd geworden voor een overzicht.
1: De Vlaamse Super 15. De Vlaamse Super 15. De Vlaamse Super 15.
0: Eén plaatsje gedaald van 14 naar 15, Laura Lynn met Gesloten Ogen. Vier plaatsen gedaald door terecht te komen op 14, Chris Clark met Diep van Binnen. Een nieuwkomer op nummer 13, Tamara en Tom met Dorst in die Smitsen. Op nummer 12 komen de van 9, vier plaatsen gedaald, Jo Valli met Genieten. Execo blijven staan, dan weer Hert en James met Madi Woto. Op nummer 10 komen de van 7, drie plaatsen gedaald. Axel Leen met Dans mee met mij. Amber en Dylan die staan dan weer genoteerd op nummer 9, komende van 13. Wow, schatje. Freek van der Rooij op nummer 8, komende van 12. Vier plaatsen in de goede richting met zijn Monika. Danny de Rover staat genoteerd op nummer 7, komende van 6, één plaatsje gedaald. Waar zijn al die mooie jaren? Christophe gelooft nog in zijn dromen op nummer 6, komende van 8, twee plaatsen gestegen. Dominic Execo blijven staan op nummer 5, het Drakenij. Sabine Paul-Bruna, vorige week nog nummer 1, deze week nummer 4, betekent drie plaatsen gedaald. Het is weer zomer. Van 4 naar 3, John Dennis met Ritmo del Corazón. Daarnet konden we luisteren naar Erik Vlaanders op nummer 2, komende van 3, één plaatsje gestegen met Urenlang. Dat betekent ook dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week. Nummer 1 in de Vlaamse Super 15. Vorige week nog nummer 2. 11 weken genoteerd. Nick Bernaert met Wacht.

0: West-Vlaanderen via internet of de ProZFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProZFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProZFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProZFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Meteen een vliegende start in onze middagradio. En dit op vrijdag, uiteraard, vrienden. Dat was Brother Johnson met Stamp. We zijn 6,5 over 11 geworden. Dat betekent onze middagradio op vrijdag tussen 11 en 2 via Radio Pros FM. Een woordje van dank aan onze Jan Bakker voor de Vlaamse Super 15, uiteraard. Bonnie Ann, Precious Wilson is dit met Hold On, I'm Coming.

geweldig. Deze mannen van Status Quo hier bij Pros FM. En What's Your Proposing? Een plaat die werd aangevraagd en dat gaat als volgt. Goedemorgen, Ed. Kan je een liedje aanvragen speciaal voor Eddie Rosé? Dat komt vanwege Chris Malfoy uit Voorde. Helene Fischer met Ademloos door die nacht. Die komt er zometeen aan, die plaat. Maar eerst deze van de Bay City Rollers. And I'm only wanna be with you.

0: ik weet het. Dat blijft maar duren, hè.
1: Oh. Waarom gaan we eens niet langs bij Immel de Bisschop in Haaltert?
0: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immeldebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
0: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 19...

0: 6. Imo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Middagradio. Ed van Bever.

Mooi, dat nummer van Marco Borsato en dat samen met Doe. En voorbij. Christophe heeft het over dit hier. Verdrinken in je mooie blauwe ogen.

Heerlijk nummer van de Drifters en Kissing in the Background of the Movies. We duiken strakjes toch wel wat dieper de tijd in met muziek van Cynthia Clay en Lonely Without You. Maar eerst een plaat die werd aangevraagd en het gaat als volgt. Graag zou ik een plaatje aanvragen voor, van Freddy Breck zie ik, ja, met Rode Rozen. En speciaal voor Jody Scheirling. En dat komt vanwege Jessica. Wel, ze komt eraan. Hier is Freddy Breck.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM Radio.
2: Goedemiddag.
4: Ed van Bever.
5: Middagradio.
6: Gewoon schattig.

warme stem van Frank Galan en ik zie tranen in je ogen. We gaan naar Nederland en komen terecht uiteraard bijna zeker van bij Frans Bauer.

nu maar in mijn armen. Dat was uiteraard Frans Bauer hier bij Pros FM. En dit uur nog een tweetal nummers te gaan, want we gaan richting het nieuws en het weerbericht uiteraard, vrienden. En dan deel 2 alweer van ons programma Middag Radio. Ja, de tijd staat niet stil, hij vliegt gewoon verder. Tweetal nummers, we sluiten zo dadelijk af met muziek van Dalida. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd en dat gaat als volgt. Heel speciaal voor mijn man Guan en ook voor mijn poetsvrouw. Ook voor alle medewerkers van Radio Pros en ook in het bijzonder voor Etje en Anne. En de groetjes komen vanwege Noëlla B. En ze vroeg deze aan van Nokebo en Jerusalem.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
4: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerlingen is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
3: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het halfjaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
5: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
3: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
3: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Heerlijk nummer, deze van Donna Summer en I Feel Love. We zijn meteen vrijdagmiddag geworden, inderdaad. 10:50 geworden hier bij Radio Pros. Van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer. En via deze weg trouwens op deze vrijdag een bijzonder smakelijk eten aan al onze luisteraars. Ook in deel 2 zitten alweer kanjers van nummers. Zeker en vast de moeite waard om te blijven luisteren. Deze is afkomstig van Gloria Gaynor en First Be a Woman. Goedemiddag.

Geweldig nummer van Kashmir met Love's What I Want. Waar je ook maar zich bevindt en je kan luisteren naar Radio Plus. Wel, dan kan je gewoonweg 24 of 24 al je favoriete muziek beluisteren. Haha, dat is zeer knap uiteraard. Eric Clapton in onze middagradio op vrijdag. En Wonderful Tonight.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties

0: en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.

Erik en Sanna hier bij de radio met Veel te mooi. We zijn ondertussen 27 over 12 geworden op deze vrijdagmiddag. Dat betekent zo dadelijk onze supertip van de week die er gaat aankomen. En dat is deze week nog altijd Marco Kimpson. En dat met liefde. Maar eerst Bart Kael. En wat is jouw geheim?

muziek van Sammy Davis Jr. En dat met zijn Candyman. Ja, inderdaad, de allergrootste oldies krijg je hier bij ons ook vrij regelmatig te beluisteren, vrienden. Leo Sayer, Long Tall Glasses, I Can Dance.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Middagradio.
5: Ed van Bever.

0: Hele mooie nummers heeft deze kerel achter zijn naam staan. Luc Steno en Ik leef alleen voor jou. De volgende plaats werd aangevraagd door Rudolf Stevens. En hij vroeg, ja, een van zijn lievelingszangers natuurlijk aan. En dat is nog steeds Wiltura. En hier is hij mij, Nu sta ik daar.
1: Wat jammer van die laatste avond.

Ja, ik ben ondertussen al lang de tel kwijt voor hoeveel nummers dat zij uitbrachten. Dit kwam uit 78, uiteraard ABBA met Take a Chance on Me. We hebben me nog in dit gedeelte wel zo dadelijk nog muziek van Frankie Miller. We hebben ook nog The Shadows. En ook nog dit hier van The Jacksons en Blame It on the Boogie. Wat mij betreft, tot zo dadelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Johnny Logan was dat met Was Another Year. En is en blijft toch wel de king van het Eurovisie Songfestival. Inderdaad, want hij heeft een paar keer na elkaar zogezegd wat gewonnen. 8:08 geworden op deze zonnige vrijdag. Tot hiertoe nog altijd schijnt de zon, vrienden. En dat had het prettig meegenomen. Even kijken, want ondertussen heeft Celeste, onze buurvrouw, ook een plaat aangevraagd. En dat doet ons altijd veel plezier. En wat voor een lang geleden dat ik ze toch in onze middagradio kon zetten. Cat Stevens met Morning as Broken.

uit Nederland, deze sympathieke gast Lee Towers en I Can See Clearly Now, zeker en vast bemind en ook een, bij ons zeker en vast ook bemind. We voeren de tempo een beetje op, zo dadelijk met muziek van Juice Newton en Queen of Hearts, maar deze discotheekplaat ken je zeker en vast ook nog wel. Cool and the Gang is de naam en ze brengen ons op deze vrijdag Celebration.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijk

0: aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizende Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizende Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProzFM. Radio Pros.
3: Goedemiddag.
5: Ed van Bever.
6: Middag Radio.
7: Gewoon schattig.

René Smulders was dat en enkel een lach van jou. De volgende plaat werd aangevraagd door Arno de Brabander. En dat gaat als volgt. Dag Ed, kan je Remo van het Groenewand nog even draaien op de radio? Dat kunnen we zeker, geen probleem. Met meisjes, heel speciaal voor Jordi Skeerlink. Groetjes Arno, hier is hij, Remo en zijn meisjes.

Ja, ja, een stevig nummer als u mij vraagt op deze vrijdagmiddag. Ike en Tina Turner en Proud Mary. Gaan ze dadelijk verder met James Lloyd en de Dutch Rhythm Steel and Show Band en de Limbo Lala. Maar eerst ferm terug de tijd in met deze ferme klassieker van Helen Shapiro en Queen for Tonight.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Middagradio met Etje voor de sfeer.
5: Radio Pros.

Dat was meteen de titel. Jo Valli was dat. En uiteraard, hij is aanwezig op onze kerstshow. Dat doorgaat op 13 december. Schrijf het maar gerust op. En ja, zeker tijdig je kaarten bestellen is de boodschap. De volgende plaat is aangevraagd door Chris uit Turnhout. En hij vroeg een plaat aan van Sam Goris. En vooral de groetjes aan het ganse team van Radio Pros. Dankjewel. Hier is hij, Sam Goris en Arrivederci.

Dit nummer kwam uit in 1979 van Donna Summer en Hot Stuff. Ja, dat is pure klasse uiteraard. Stevig werk moet ik zeggen en fantastisch dat nummer. We gaan langzaam maar zeker alweer naar het einde van onze middagradio op deze vrijdag. Vrienden, ik wens je allemaal een fijne, aangename vrijdag toe en een gezellig weekend. En blijf luisteren naar Radio Pros uiteraard. Dat is onze boodschap altijd voor altijd. Zo dadelijk Chris van Dijk en Studio NL. En ik heb voor jullie nog deze van de Roubets. En dat met Tonight.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zo vrienden, een hele goede vrijdag namiddag, hè? Chris van Eyck is erbij met Studio NL. En even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Etje van Beveren voor zijn afgelopen 3 uur middag radio. En we gaan er een lap op geven. Het is vrijdag. Dit is zo'n eentje heel speciaal voor jullie allemaal. Het schijnt een lichtje op mij. René van het Plein. Welkom vrienden, Studio NL op Pros FM. Chris van Eyck, tot 4 uur.

Om middernacht schijnt een lichtje op mij, hè? René van het Plein hier bij Pros FM. Gaan we dansen? Ja, we gaan dansen. Een stapje. Remo Hermans en Wesley Klein.

0: Ja, de hele avond dansen, hè? Ja. Het is vrijdag voor iets. Het is weekend. Stap je naar voren. Remo Hermans en Wesley Klein was dat. Hier is Rudy Jones voor jullie, hè? Studio NL met Chris van Dijk. Op vrijdagnamiddag een wonder dat ik win.
1: Wonder

0: Ja, we gaan twee uur lang leuke muziek gaan draaien in Studio NL. Hè? Geen wonder dat ik ween, origineel van Paul Severs, maar dit was Rudy Jones. We gaan wat uitblazen, hè. Met een hele sympathieke heer. Hij noemt zichzelf, of hij noemt, ja, Frank Galan. En hij...
1: Hey, we zijn al zo lang samen bij elkaar. En nog altijd verliefd na zoveel jaar.

0: de laatste ronde. Linse shotje,
1: is een shotje. Hey, hey, hey. Heel speciaal voor onze collega Rafke. Hè? Shotje, hey, hey, hey. Duo Distines. En een shotje. Hey. Dat moest ik zeggen van onze Etten. Ja, ja, ja, ja.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM.
5: Goedemiddag. 100

hele leuke platen in de studio aan Elham. Even bij onze noorderburen gaan piepen. Proost op het leven, Jordi Bosma. En heb je ook dat gevoel, Pieter Veenstra. En daarachter krijgen we onze supertip van de week, hè? Marco Kimsen en zijn liefde.

Zo, dat was Nicole en een beetje vrede. En nu gaan we onze supertip van de week op jullie loslaten, hè? Liefde.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pulse FM. Goedemiddag.

Ja, we gaan met de heupen draaien. Hè? Dat op een vrijdagnamiddag. Chris van Dijk op je radio. Roze FM. Alles wat ik zoek. John West en Lange Frans. En onze Johan die belde mij voor een heel speciaal plaatje. Draai eens deze van Luc Steno. 7 dagen lang uit het jaar 2000. Welkom hier bij Pros FM. Een hele goede namiddag. Bent u aan de koffie of aan de taart? Laat het u smaken.

Zo, je wandelt 7 dagen lang, hè? Morgen zijn we zaterdag. Ja, morgen vroeg. Terug Vroege Vogels met Chris van Dijk. Dat is hier bij ProzFM. Luc Steno, heel speciaal voor Johan. Deze is voor ons mollig, hè? Ik wil jou voor altijd, Nicky Jones.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Ja, dat was Jo Valley, hè, en het Noordzeestrand. En ik was zo aan het snuffelen in de platen. En dit is ook nog zo'n goeie van Bobby Prins, hè. Donna Maria.

Nostalgie op de radio, hè. Bobby Prins, niemand minder, hè. Ja, en zijn Donna Maria. Welkom vrienden, hier bij Proz FM Studio NL op vrijdag met Chris van Dijk. De volgende is heel speciaal voor Frieda uit Herzelen, hè. Ook je fijn, en als ik jou zie, uit het jaar 2010. We zijn er nog bij, tot de klok van 4 uur, hè.

heel speciaal gedraaid voor Frida. Hè? Als ik jou zie, muziek uit het jaar 2010 van Ook Je Fijn. En deze moesten we gaan draaien voor Eddie Rosé. Zeg, eentje van Jules Cabas. Ten zotte, die werken.

Ja, je kunt er moe van worden, hè. Maar van zie werken ook, hè. Ten slotte, dan werk je Gilles Cabassa. En wat zegt het dan? Een grote mond, maar een klein hartje, hè. Robbie Gordon, dat hier allemaal in Studio NL. Het is weekend, mensen. We gaan ons amuseren.

Mag ik de zon laten schijnen? Hè? Jeffrey Hazen. En dat hier allemaal bij Pros FM. Zo zing met me mee zoals toen. Dick Tracy.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
6: De

Ja, laat je nu maar gaan, hè. Het is vrijdag en het is weekend. Dit is Yves Berense. Misschien is het tijd. Nee, we blijven nog een beetje, hè. Studio Nello vrijdag.

Misschien is het tijd. Lieve Berendse. En dat hier allemaal bij ProZFM. Studio NL op vrijdagnamiddag met Chris van Dijk. Deze draai ik heel speciaal voor onze buurvrouw Celeste. Hè? Jantje Smit en mijn beste vriend. Goedenamiddag.

Ja, hoe oud zou hij dan geweest hebben? Jan Smit of Jantje Smit. Mijn beste vriend, heel speciaal voor onze overbuurvrouw Celeste. En hier is Jan van Est. Er gaat een trein naar niemandsland. En de zon begint te schijnen hier in de groene villa in Helderham.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Vanavond wordt het zeker zwaar, hè? Ik denk voor onze collega Raf ook. Hij zit aan onze Belgische kust. Rafke, goed inwrijven, hè? Dat je niet verbrand. Giovanni Vrieswijk was dat. En dat hier allemaal bij Proost FM. Hier is Mike Grundy voor jullie. Dit kan niemand zoals jij. Welkom vrienden, Chris van Dijk, Studio NL bij Proost FM.

Ja, dat moet kunnen, hè. Ambiance op de radio. Mike Grundy. En dit kan niemand zoals jij, hè. We gaan ook wat nieuw werk gaan draaien. En deze is afkomstig van Lindsay. 1000 keer gevraagd. Maar altijd vergeten, zeker, hè. Zo, vrienden. Lindsay. Laat ik op jullie los.

0: Ik heb je 1000 keer gevraagd, hè? Lintje was dat. Zo vrienden, het zit er weer al op, hè? 2 uur Studio NL met Chris van Dijk. En dat op een vrijdagnamiddag. Ik wens jullie nog veel luisteren met onze volgende collega Harry de Groot. Met zijn hits in de spits. En ik ben er morgen vroeg terug bij, hè? Dat met de vroege vogels hier bij Pros FM. Zo moeten jullie nog op de baan. Rij en vrij voorzichtig tegen ze, hè?
1: Ja.
0: Op het leven, Sam Horis. En daarna nog Niels de Stadsbader en Kenny B. Salukes en tot morgen vroeg.

0: Luister nu naar ProZFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProZFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProZFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
4: Carl John Bettigan.
5: Michael Ernest Beekman.
4: And my uncle Ronnie E. Gies.
5: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1.
3: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
6: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
3: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
2: Met ProZFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProZFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

lekker meezingen met deze geweldige plaat van Dr. Handman. Dat zal zeker vast kunnen. En Sing Halleluja, dat het zongen ze ook wel in de kerk in de tijd, maar dan wel op een heel andere manier. Hè. Een hele fijne middag allemaal. Het is weer Hits in de Spits op vrijdag. Straks om 5 uur gaan we dan ook alweer het weekend open doen. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, ik heb weer topplaten voor jullie mee. Ik draai alleen maar topplaten. Platen die altijd geweldig gescoord hebben in de hitlijsten en daarbuiten. Goed, bedankt ook nog wel eventjes aan Studio NL en de andere collega's die ook alweer het geweldige mooie weer maakten hier op de radio. Ondanks dat vandaag minder leuke dag is, gaan we toch wel leuke platen spelen, zodat je dat weer een klein beetje vergeet. Voilà. Wij zijn klaar. Tot en met 8 uur. Van harte welkom. Dit is Take That, dat ik voor jullie gaan spelen. Take That was heel populair in de jaren 90 en ze hebben blijkbaar een comeback single gemaakt. Ze hebben ook een keer een single gemaakt en die heette dan Comeback, maar dat was dan weer geen groot succes. Ik ben benieuwd wat dit het succes gaat worden van deze Take That met Michael Patrick en Kelly, Feel My Love.

Het is nieuw bij ons in de playlist en wij gaan hem voor de eerste keer draaien. Geweldig, hè? Deze Ramon Hermans en ons pakken ze niet. Nee. Laat het uit. En als ze ons gaan pakken, dan gaan ze wel een keer verkeerd aflopen natuurlijk. Het is een leuke meezinger, hè? Deze nieuwe zinger van Ramon Hermans en ons pakken ze niet. Moet je in doog houden, want die gaat binnenkort meer en meer op de radio komen. Het is wel een leuke plaat, hè? Goed, dan is het nu tijd geworden voor onze plaat van lang vervlogen tijden. Zometeen draai ik Jacques Cercy met In the Still of the Night. Maar dit komt van daarvoor nog. Dit komt uit de jaren 50. Jawel, waarom niet, hè? Ken je Fats Domino? Natuurlijk ken je Fats Domino. Een van die grote hits die gaan we nu voor jullie spelen. Dat is Blueberry Hill. Dat is een plaat van lang vervlogen tijden. Van harte welkom. En natuurlijk, jawel, fijn dat je erbij bent.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Brussel. De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Het is een geweldige plaat uit de supertip van de week en dat is Liefde van Marco Kimpson. Zeg beste vrienden, je weet het of je weet het niet, ik wil je weekend niet verknallen, maar je moet wel rekening houden dat alles enorm duurder gaat worden. Hè? De gas, de olie en aan benzinepomp moet je natuurlijk ook wel meer gaan betalen. En natuurlijk ook de belastingen worden meer, want dat is ook wel te gek voor woorden natuurlijk. Hè? Als je nu een huis hebt, dan gaat dat met 200 tot 300, misschien wel tot 400 euro de kadastraal inkomen, de grondlasten ook alweer naar boven. Wat voor een wereld leven we eigenlijk. Hè? We hebben veel te goed geleefd waarschijnlijk en nu is er een heel groot gat van 10 miljoen. En op sommige punten zouden ze 5 miljoen kunnen winnen en dat willen de andere regeringspartijen dan weer niet. En zeker niet de oppositie. Dus dat is ook wel iets dat een klein beetje gaat tegensteken. Maar iedereen moet ervoor boeten, iedereen moet ervoor bloeien. Het gat moet dichtgemaakt worden en dat gaat met ons geld zijn. Zo simpel is het. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Dat is al 1000 keer gezegd geweest. Hè? Billy Ocean draaide met When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. En dan deze Marco Simpson, onze supertip van de week. En dan is het nu tijd voor een beetje romantiek op de radio. Zometeen krijg je Lady Gaga net voor de boodschappen met Pokerface in plaats van de jaren 2000. Maar de romantische platen zijn toch wel geweldig, hè? Deze Dolly Parton en Kenny Rogers, die gaan we nog spelen met Islands in the Stream. Maar ik heb ook nog Peter Cetera. Ken je dat nog wel? That is the glory of love. Een hele fijne avond. Of moet ik zeggen, nog een hele fijne namiddag.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

De sunglasses die heb je vandaag niet zoveel nodig gehad, maar het was nog eens een zomerritje van Tweesje Ulmen dat we nog eventjes naar boven haalden om het slechte weer te laten te vergeten. Dan is het nu tijd geworden dat wij een nieuwe plaat gaan voorstellen. Jelly Roll is natuurlijk een van die grote hits uit het moment. I'm Good, die gaan we voor jullie nog eens draaien op een vrijdag, jongens, zoals deze. Wees welkom, hè. Jawel, dit is toch wel muziek waar u en ik kunnen van smaken.

nieuws. Hè. Met deze plaat is hem ooit een keer naar het Songfestival geweest. Helaas niet zo goed gescoord zoals we dat gewoon zijn in het Belgenlandje. Jennifer Jennings en onze Louis-neus van een tijdje geleden toch wel. Van de jaren 70 blijven we nog eventjes in de jaren 70 met een lekkere plaat. Hè. Maar ik heb ook nog Vanessa Paradis voor jullie klaarstaan met Jules Le Taxi. Dat is de laatste voor 5 uur. En deze gaan we ook nog eens draaien voor jullie. En dat is een geweldige dame. Ze is nog niet zo lang geleden verjaard, maar ik draai een van haar grootste hits toch wel. Uit 1979, I Will Survive.

0: Barabbas.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgende Veer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.
6: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.
5: En op vrijdag is dat ook zo, maar dan doen we het wel een klein beetje anders, want dan gaan wij het officieel het weekend open doen. Wat heb ik voor jullie klaarstaan als 2 geweldige knallers? ABBA komt eraan met Lay All Your Love On Me en deze van Scooter. En dan komt het jaren 90. How much is the fish? Dames en heren, beste jongens en meisjes, het is weekend!

Dat zijn de clowns waar wij het weekend hebben mee begonnen. Deze ABBA komt uit 1979. Wat een heerlijke fijne plaat, hè? Zeg, wat heb ik voor jou klaarstaan? Robert Pater, die komt na de boodschappen met El Bandido nog langs. Justin de Wiel komt ook nog eens langs met zijn Cheerio. En dit is dan weer een Madonna met die platen die, ik zei toch wel, hè, topplaten zijn om het weekend lekker mee verder te zetten. Dus ik zet de toon en de rest van onze collega's zetten dan de toon wel verder om jou lekker extra te verwennen tijdens het weekend. We hebben zo leuke programma's met ontbijtradio. We hebben zo de middagradio, maar ook geweldig op zaterdag is...

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
2: Carlos Soros is in Ellava.
1: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Deze man is toch wel geweldig altijd geweest, hè? Die had hem een plaat gemaakt over de dames. En eigenlijk wordt er wel gelachen met de vrouwen, als je het goed begrijpt en goed doorrijdt. Want hij zegt, gentlemen, good night. Ladies, good night en gentlemen, good morning. Omdat ze gewoonweg gaan stappen af. Justin Timberlake kost hem dat allemaal een klein beetje, ja, hoe zou ik zeggen, verhoogloven. Goed, we hebben dat straks gehad met Jo van Brabant. En dat was dansbaar. We hebben om 8 uur gehad aan het cafeetje open. En het cafeetje gaat open op zaterdag met heerlijke fijne dansplaten met onze, jawel, onze Johnny Johnson. Dan heb je ook nog onze lekkere dansplaten in de avond. Tussen 20 en 22 uur zit daar Steven Starks. En waar? We hebben ook nog onze Danny van Mechelen, die komt ook nog langs. En in de namiddag heb je ook nog net onze fijne meneer, en dat is onze Chris van Dijk. Die gaat dan weer Nederlandstalige platen spelen. En onze vroege vogel is ook Chris van Dijk op zaterdag. Hij komt daar altijd 2 keer langs. Hè. Hij is zo'n klein beetje de man met Nederlandstalige platen. Dat is de juiste man op de juiste plaats, zeg ik altijd. Goed, tijd geworden voor een beetje tempo in ons programma te brengen. Dat doen we met Sheila en de Black Devotions met Singing in the Rain. En dit is Rob de Nijs met zijn grote hit Zondag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Even nog eens een plaat opgevist uit de jaren 60 met een geweldige meneer en dat was Elvis Presley. Veel te jong gestorven, dat weet iedereen, maar hij was toen nog wel Don't Be Cool. Dan is het nu tijd geworden voor een plaatje te draaien dat een klein beetje iemand zich kan opvrolijken. En dat gaan we dan ook wel doen. Hè. Het is een plaat dat komt uit Jamaica en dat is dan ook wel zo genoemd. Jamaica Bam Bam van Hugel. Die gaan we nog eens op jullie loslaten. Een zomerhit van 2026, maar hij wordt nu pas een grote hit bij ons in Vlaanderen. Linda Leus heeft daarvoor gekozen en zij wordt daar helemaal vrolijk van. Ze komt daar helemaal van in actie ook. Dit is een plaat, kan je niet blijven op stil zitten, uiteraard.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Net een week sla ik in hart, was nog eens een plaat van nog niet zo lang geleden van de succesvolle dame Miley Cyrus uiteraard. Samen met Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. Beste vrienden, we zijn uitgepraat. Ik dank u voor het luisteren. Ik dank u voor al uw aanwezigheid. En voor de platen die je ook een keer in mijn programma aanvraagt, uiteraard. Hè. Zeg, beste vrienden, heel veel plezier nog met Radio Plus. Zometeen heb je onze Bart. En die gaat nog wel eventjes de lekkerste platen van jullie spelen tussen 18 en 20 uur. Mij hoort je graag terug. Ik hoop dat je mij graag terug hoort. En dat aanstaande zondag. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Julia Claire komt nog langs en Shania Twain met Jos Tindewan. Maar ook deze Paul Stevens heb ik nog voor jullie. Geen wonder dat ik ween. Ik wens u nog een heerlijke fijne avond. En zondag ben ik er heel graag terug rond 18 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
4: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
3: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
5: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
3: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
6: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
3: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ja, kattenogen en wilde dieren om de show te openen. We begonnen al zojuist wel heel beestig, maar geen zorgen. Ik heb mijn handschoenen aangetrokken voor Cat's Eye en Animal. Goedenavond vrienden, het is vrijdag. Weekend staat voor de deur en dit is Bart van Elst met Muziek Mozaïek. Gerrit, bedankt voor het warme bedje de voorbije twee uur tijdens de Gids in de Spits. En wij schakelen over naar de groten Phil Collins en Phil Bailey. Voor hen is een gidscore een fluitje van een cent. En heren, over dat fluitje en die toegang laten we het netjes houden. En geniet ervan met Easy Lover. MUZIEK

Dua Lipa met Houdini. Hopelijk neemt ze dat trouwens niet al te letterlijk. En meteen weer verdwijnen, goeiedag zeggen en verdwijnen. Wie het ook nogal letterlijk neemt is collega Ron. Ik beveelde hem een lekker weekendnummer aan. En hij komt doordelijk aanzetten met The Weeknd. Ja, en voor dit verzoekje moeten we bijna te raden gaan bij de oogarts. Als die in het weekend nog van wacht is, tenminste, met In Your Eyes.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Michael Jackson met Billie Jean. En we gaan meteen door naar Ron, want die weet echt van geen ophouden vandaag. Hij onderneemt een recordpoging. Net hoorde je hem al voorbij komen met In Your Eyes van de weekend. En hij heeft de smaak goed te pakken. Deze keer gaan we naar het zwaardere werk. Een stevig stukje Thunderstruck van AC/DC. Gitaarklassieker knallen nu uit je luidsprekerboxen. En blijf zeker luisteren, want straks hoor je de Supertech van de week met Marco Kimsen. Eerst dus een paar stevige kasseistenen die we door de lucht zien gooien. Hou je vast, hier komen ze.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Met I Believe of zoiets. Uit de tijd dat ze blijkbaar nog alles geloofden. Wat hier wel de absolute waarheid is, zijn de verzoekjes die hier toch nogal massaal binnenkomen. Wel, massaal, het valt wel mee. Want na Ron hebben we ook Pascal en Molly, onafhankelijk van elkaar gekozen voor Willy Sommers. Ik kon hun verzoekjes moeilijk apart rijden, want dan zou Willy zich hier zo meteen gaan voelen als een leeuw in een kooi.

Ik draai hier rond met Willy Sommers. Speciaal voor Molly en voor Pascal uit Gent. En een leeuw in een kooi. Je kan nog steeds bellen voor verzoekjes en groetjes hier op 070 22 22 50. Kom niet naar me toe, het heeft geen zin meer dan ik. We gaan het weekendgevoel nog eens flink doen wakker schudden. Met de Virtual Zone, terug naar de tijd dat Zillion naar ongekende hoogtes ging en iedereen begon te zweven. Tot straks in het deel 2 van deze muziekmozaïek, vrienden.

0: Onze mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, als je het allemaal opnieuw kon doen. En dan zeg ik...
2: Er is maar één geweld die dat beslist of het dat

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Na zijn engelbewaarder gaat Marco Schuitmaker nu vandoor met zijn opvolger. Hij gaat helemaal loezoe. Maar die engelbewaarder zou ik toch niet te ver wegschuiven vinden. We zijn ondertussen aan deel 2 begonnen van deze muziekmozaïek. En om de batterijen weer op te laden na een lange werkdag slepen we ons niet langer vooruit, maar ook niet achteruit. We gaan er vanaf nu heerlijk grooven met Earth, Wind & Fire.

Ja, we zochten naar de vader van Stromae, Papa Oute, hoe hij zich ook mag noemen. En we storten ons avontuur nu in de Clearance Clearwater Revival, zoals ze zich noemen. En ze zijn nog altijd fier op hun Mary. Die komt er zo meteen aan. En dan krijgt u ook daarna nog eens Duran Duran te horen uit de jaren 80.

0: Duran Duran met The Reflex. En als ik zo naar je kijk, je krijgt die lach niet van je gezicht. Dat is voor straks. Logisch, want we gaan direct door daarna met John de Bever. Maar ik moet eerst nog even reclame maken. De grote kerstshow van Radio Pros komt er weer aan. Op zondag 13 december in zaal De Berwinne aan de Middelkouter in Haltert. Met Nico, Giovanni, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties.

Tot zover de pompende beats en de betere voetenwerk. Op hoe gedanst, als het goed is, hangt de tong inmiddels op je schoenen. Dus daar toch een beetje moe van komen. Van al dat dansen. Wil niet zeggen dat ik jou niet meer. En we missen jullie ook. Tijd om de hartslag weer te laten zakken naar een gezond niveau. En weg te dromen bij een mooiere wereld. Hier is de ultieme rustplek van John Lennon met Imagine.

Dat is toch mooi, hè? Die Imagine van John Lennon. We gaan onze verbeelding maar niet laten spreken op deze vrijdagavond. Maar je mag, nog altijd een verzoekje of een berichtje sturen voor wie toch wel een beetje geïnteresseerd is om toch die groeten over te maken aan een of ander iemand. Zoals de Romeo's. Nou, dat zijn de Romeo's niet. Maar Dorothy Vegas en Like Martin.

0: Dorothee Vegas en Like Maarten kropen even in de kleren van de Romeo's. Of was het nu Dimitri Vegas of Like Mike? Ik ben de tel kwijt. Wat? Het ritme zullen we eigenlijk niet verloren doen gaan, want...
1: We gaan nog niet naar huis tot Dorothee Vegas.
0: Want het ritme blijft hier in hangen. Met de ziekelijke beats van Corona.

0: Ja, Gordon zit hier wel heel zemerig te doen met zijn... Kon ik toch maar even bij je zijn? Maar natuurlijk kan dat. Ik loop heus niet weg. Maar ik ga tijdens de commercials wel heel even een knabbeltje of een babbeltje doen. Tot zometeen.
1: Ik wil je zo ja. laten zien dat ik nog voel voor jou.
0: Ja, zo is het welletjes.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

was Papa Joe van The Sweet. Het gerucht gaat, trouwens dat het gerucht gaat dat de goede oude papa tegenwoordig stiekem luistert naar de concurrentie. Blijkbaar zocht hij even zijn heil ergens anders, maar wij hebben hem niet nodig om hier een feestje van te maken. Ja, vrienden, we knallen er hier meteen in. Blauwer dan dit wordt het niet. Eiffel 65 met Blue.

0: Overbelasting van Eiffel 65. En met die knaller zijn we meteen aan het einde gekomen van dit programma. Bedankt voor het luisteren, beste vrienden. Geniet van jullie weekend en heel graag tot zondag. Dan ben ik er weer vanaf 12 uur met een gloednieuwe middagradio. We gaan er nu uit met, absoluut in stijl. De hoogste tijd dus om de motoren te starten voor het weekend hier van start zal gaan. Met DJ Visage en Formula.
1: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedenavond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Scamparabadu, pindu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de bandu, de b

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgende Veer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit. En dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: 105.5 107.1 107.

Pulse FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprols.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM.
6: Goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn twee pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
4: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of kaartstop. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
3: Er zijn drie verdachten opgepakt, onder hen twee Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze caféuitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze cafégewoontes veranderen.
5: Ja. Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, kom we spreken af op café, we gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan. Ja.
3: We drinken ook steeds minder alcohol. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmich werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioPros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walkenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te komen combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit. En dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. En eindigen doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.5

Tros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: willen zijn.
1: Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.